0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ons het strome en kromme taartbome. Ons het sangers met name soos Bok. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafannas, proteas en bokke. And a Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir allemaal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hier sit hier binnen, ek voel het in my bloed. Is het omdat ek jonker?

te klem. Ek wil rond kan spring, ek wil jou een glimlach bring. In jou rustigheid sal ek stilte vind my skat, plek na plek kan ek by jou kom.

fat wat jy vat, as jou siel verdor, maar jou oe bly nat. En jy loop, maar jy weet, jy die koers vergeet, lê die huis toe pad, tussen hoop en weet. Maar die huis toe pad, is een donker pad, is een opdrangpad, is een dronkaardspad, is een roerspad en een konkelpad.

En die huistoepad, is een somber pad. Dis een dink en een pijns en een wonderpad. Dis een sukkel en beur en een strompelpad. Van die huistoepad, is een kronkelpad. Die huistoepad, is een hartseerpad. Dis een enkelpad, dis een zwart leerpad. Dis is nachts alleen door die moedbloedpad. Van die huistoepad,

That's all because of you, Jean-André, wat is die uitdraak hier? Lekker stukje gospel, zo vroeg in de morgen. Is amper 15 minuten niet aan het eind van 6. Had ik een goeie morgen, straks om weg en ons maak hem lekker. En maak zeker jullie stampen de chance met alles. Ik zie die boodschappies, kom al dier, bye bye, dankie. Dat jullie zo vinnig is. Zeg meteen aan die broers die zon zal aan huis kijken. Is amper tijd voor die internationale dag. Goeiemorgen.

Wat het Bernies, dankie heren vir jou. En net voor dit is aan, Sonneke en Karleen van Jaarsveld, absoluut beautiful om die duet so op duets te hee. Maar, dames en heren, ons het nog so'n klein beetje tyd, is amper tyd. Vir ons om te beweeg na julle verjaarsdag toe. Bok van Blerk sê, de hart van een leeuw. Ons gaan hem nie vra nie.

0: These days,
1: Rudy Mantel sal met en iemand anders as Macklemore. Gimmerman sê, wat kan ek doen? En dan Roan Volkeil in die Leeuwkeil, die lekker luisterstasie. So, dit is lekker om saam met julle te keier. Is 41 minuut en net na die tijd van 7, op die prachtige Wednesday, woensdag, jy weet, en vandag het is nou al een paar goeders gesels en geskiedenis en alles. En ek het nou net eers gesien, die was nogal een groot dag, en ek denk baie van die mense het voor die kassie gesit, en vandag, 29ste juli, want die groot is nogal een groot dag, en ek denk baie van die mense het voor die kassie gesit, en vandag, 29ste juli,

braaitang zweer ek getrouw. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa.

0: Diana, so van appelafel, wat hem lekker hier draaien. En heet voor het Fatman Kamp Commandant in Kudanne met 6-7. 6-7. Oh man, is amper lekker tijd voor ons. En dan zeggen jullie, dit is absoluut lekker om samen met jullie te kijken vanmorgen. En wil niet zeggen, volgende speler Candle in the Wind. En ik weet, Goodbye England Rose was voor de einde, maar get to me. So het was just haar denking voor haar, voor die mensen mij nog skel. Jullie daarom niet te veel geskel, maar net om te zeggen, jullie is vroeg kwaai met mij verboren. Ek het een klein haarkie hou. Ek kan nie alleen die goeders vat, dit is vir my verskriklik moeilik om die hele tijd so hierdie geskellerij te vat. Asseblief. Okay. Ek het nie geweet, ek kan my stem so maakie. Maar ja, dit is wat het is. 15 minuten net aan die tijd vannacht. Is amper tijd vir my om julle te groet, gloor het of gloor het nie. Stel nog maar zeker werk ons deur na Jankai se tijd team. En dan lekker deervat. Maar ja, super trots op die staat om ons spelen en ons mannen en manninne wat deertrek daar. Vooral Pieter Koetse, wat gister het geswem het. Maase kinders, die ou het vir jou ver voorloper gespeel op al die dinge. So ja, I don't know man. Net om te praat ek natuurlijk oor die Ryk Vrystater. Soek een jong breid met Bybelse beginsels en beloof een erfborsie van 5 miljoen rand. En ek sê baie mense sê vir my, dis een rooi vlag, een red flag. I don't know. Misschien weet die oom net wat hy wil hee, en hy weet daar is mense waar hy oor toekoms, en dan sit hy maar die 5 miljoen aan neer. Ek denk net, hierdie oom gaan meer applicaties kry, as wat boerzoeke vrou nog ooit hulle hele lewe gemaakt het. So ek voel net, dat hierdie oom, wat nou sê, hy soek vrou met Bybelse beginsels, maar hy gooi klaar die geld in, en die familie wat daar afstaan, kry 100,000 rand, om jou dochter af te staan aan my. En, dan kreeg 5 miljoen ook, gegarandeerd. En hier is een afgetrede advokaat, like hierdie oom is of hy werk nog as advokaat, hy is hele right, Vrystaatse boer en een succesvolle advokaat. En, I don't know, ek voel net hierdie is een TV-program op sy eie, nee? Soek een advokaat sy maat, or something like that. Ek denk ons kan een ding deertrek. Advokaat soek sy maat, en ek sal hem host. Met liefde, julle kan met my kom gesels, ek denk het sal baie interessant wees.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon dat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Macy, Macy, Mocky, Crazy, Crazy, natuurlijk niemand anders dan Doran Yorka met Macy, Macy. Hier bij Lekker Luister, Stasi. Arjo Dardig is in de wereld, P.T. Art Matthews en Tanja van Graan. Wat voor ons lekker Afrikaans dier trekt dan, maar het is tijd voor mij om voor jullie te groeten. Net wie jullie sê, Mount Fletcher, zo in die punt van die Ooskamp, krijg beautiful snow op die oomlik. Sneeuw wat val daar, lijkt ijsig koud, maar toch zo prachtig. So ons is hewig blij vir hierdie mooi aansig. So my God af, cheers vir eers, dames en heren. Ek vang in de morgen vol spanning en Lisa is weer terug. Ek voel gloos, sy sal weer 100% wees teen morgen. Maar ek vang in de morgen, selle plek, selle tyd, die lekker luister Stasie. JK is net die naam, JK B, Jean-Kilian Branch. Van maandag tot vrijdag, 9 tot 12. Cheers, weers!
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

lekker muziek van Rihanna. Nou, tijd om te leven. 9 minuten weg van die uur van 10. Dan sit nuus tyd. 10:10 is het boerenpompie. 20:10 gesels ek met Steve Ashley. Natuurlijk bekend van die Staccatos met Cry For Me. En hy het een Afrikaanse lied wat hy vandag vrystel. So ons gaan lekker met hom gesels. Maar ons gaan terug na 1989 toe. Kan jy hom onthou, die bekende Richard Marx, right here, waiting for you.

So my lead Richard Marks right here waiting for you. Laaste boodskap, goeiemôre. Wil net graag ons kleinsis Malien wat vandag 70 jaar oud is sê baie geluk met jou 70 jaar oud. Jy is so kosbaar vir ons. Mag die Heer jou seën met vrede en vreugde. Baie liefde ou sis Anne en Zelda Davis. En dis aan ons kleinsis Malien wat 70 is vandag se Malien. Daar's mooi wense vir jou. Tyd vir een lied tot en met 10 uur en dis Irene Louise van Wyk met stikkende ruite.

0: Hey, Steve Ashley huil by my, 78 jaar oud en die man klap hom nog, nee, hoor hy stem, mense, dis fenomenaal, hy sê, hy het gedink, hy gaan nooit weer so besig wees soos nou nie, en was so lekker met hom te gesel, dis 'n legende in Suid-Afrika, hy kom van die 60er jare af, al my muziek, en kyk hier so, is lekker my muziek te speel, gaan kyk bykie daar op Facebook, soek hom bykie, hy sê op YouTube, kry al sy muziek, en dan gaan jy dit lekker geniet.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM-span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

In de avond lokkelde hij zelfs een glimlach bij de kinders. Maar ook een frons of twee als al streken hand met rug. Want Trompie is er gelongen.

was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kon vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou. Al

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ja, ik is al Leon.
2: Die leer kan mijn bed hier een goud hek. Ik zie daar voor mijn venster, daar beweeg gedink. Hij zoekt mijn cricketbed en hij klapt hem once. Toen zie ik dus die hoekie van die.

en gauw tengeling. Ik raak bang en ik ga bleien in die kap. Koop van mij een posie waar ik safe kan slaap. Maar die zee is bloody cold en je kan niet zwem. Die wind wij mij terug tot die en gauw tengeling. Woep, gauw.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ze staan jy voor my, loop lijne dier my jare, aan my oose krane klauw jy, recht die snechter van my aarde, in my vingerpunte swem jy, in die warm van my snare, door die spore van my voete, maak jy my dier die blare, as jy wegblijf, wegblijf van my, laat my vry, as jy terugkom, kom net gauw, kom somme nou,